Dat was Zeitkratzer met de wereldpremière van One for Romy van de Belgische componist Rudy Trouvé op 17 november 2005 tijdens het festival November Music in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. De opname werd voor de VPRO gemaakt door Mark Broer en alle gegevens over deze themaavond van de Concertzender zijn natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het derde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan de komende maanden ongeveer 18 uur live-opnames van het festival uitzenden. En vandaag kunt u luisteren naar een concert van het ensemble Sigurat, met drie premières van Brabantse componisten en een 5 kwartier durende geluidssculptuur van Anthony Fiumara. Op zondagmiddag 16 november vonden er in het muziekcentrum De Toonzaal 3 concerten plaats rond componisten en sopraansaxofonist Theo Louvendi. Het concert van Theo Louvendi's ensemble Sigurat, waar u nu naar gaat luisteren, was geheel gewijd aan die November Music compositieopdrachten. U hoort allereerst Tumbleweed van Mete Erker. En in dit stuk verwerkt Erker invloeden uit de traditionele Boliviaanse muziek voor de bezetting panfluit, blokfluit, zang en slagwerk. Luistert u naar het ensemble Sigurat met Tumbleweed van Mete Erker.

Dit was de première van Tumbleweed van Mette Erker door ensemble Sigurat. Het tweede werk dat u gaat horen is van Jeroen van Vliet. Niet alleen een talentvolle jazzpianist, maar ook componist. Over het werk Chakaltaya zegt hij zelf: het stuk in kleine bezetting met het accent op de strijkers uit de groep speelt met het begrip afdaling vanaf grote hoogte om in een hectische omgeving een stille achtergrond te ervaren. Chakaltaya is een van de hoogste toppen in de omgeving van La Paz, Bolivia, met een prachtig uitzicht op het gebergte rondom en de stad diep beneden. De snelle en duizelingwekkende afdaling brengt je van serene stilte steeds dichter bij de drukte en het lawaai van de stad. Luister naar Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Sigurat.

Dit was de première van Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Ziggurat. Tot slot, van dit drieluik van Brabantse componisten hoort u een kort werk van de in Tilburg afgestudeerde en uit Koeweit afkomstige componist Rachid Al-Bugaili. In zijn nieuwe stuk Al-Zahra laat hij zich meeslepen door het exotische instrumentarium van Ziggurat en zijn fictieve herinnering aan een concertavond in het Al-Zahra-paleis in Córdoba als gast van kalif Abd ar-Rahman III. Luister naar Al-Zahra van Rachid Al-Bugaili door het ensemble Ziggurat.

Dat was Al-Zahra van Rachid Al-Bugaili en het slot van een concert door ensemble Sigurat dat drie werken van Brabantse componisten in première bracht. We luisteren naar de derde uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2008. November Music besteedt in samenwerking met Bosse kunstlocaties ook veel aandacht aan elektronische muziek en soundscapes. Zo was er van zaterdag 8 tot en met zondag 16 november in het grafische atelier de geluidssculptuur Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara te horen. Te midden van de tentoonstelling Wit is de oude meester. Counting Eskimo Words for Snow is een ambient installatie die je zittend of liggend per koptelefoon beluistert. De trage stapeling van klanklagen verandert de besloten expositieruimte in een uitgestrekte witte vlakte. En wat de concertzender betreft zo muzikaal dat een integrale uitzending van 5 kwartier gerechtvaardigd is. Dit is Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara.

Dat was de geluidssculptuur Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara. Gemaakt in opdracht van het festival November Music. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008. En dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de eerste van een reeks programma's die gewijd zijn aan het festival November Music 2006. Wij namen tijdens dit festival in totaal 17 concerten op. En het grootste deel hiervan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 16 november vond in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch de officiële opening plaats van de alweer 14e editie van dit festival voor hedendaagse muziek. Het eerste gedeelte bestond uit een concert onder de titel The Myth is in Art. Een initiatief van de Duitse muzikus Stefan Frolex. Het programmaboekje zegt over dit project het volgende. Voeder uw concertvleugel met een hooibaal of gebruik uw elektrische gitaar als strijkplank. Ja, hoe gek het ook mag klinken, de Fluxuskunst is nog altijd springlevend. De kunstenaars van de Fluxusbeweging wilden de band tussen kunst en maatschappij, tussen kunst en publiek herstellen. De performance en het moment van handeling waren voor de kunstenaar het eigenlijke kunstwerk. Einde citaat. Op het programma staat verder het legendarische stuk Symphonie Monotone Silence van Yves Klein. En verder nog een selectie werken van het Engelse Fluxusorkest The Scratch Orchestra met korte werken van Howard Scampton, Alan Brett en John White. Maar luistert u nu naar het Klangzeit Ensemble en het Vocaal Laboratorium met The Myth is in Art. En we beginnen met versie 1 van de Symphonie Monotone Silence.

0: Long. Cool.
1: Slow.
0: Calm.
1: Slug.
0: Slug.
1: To go.
0: Paris.

Dit was versie 2 van de symfonie Monotone Silence van Yves Klein, uitgevoerd door het Klangzeit Ensemble en leden van het Vocaal Laboratorium. U hoorde The Myth is in Art, het eerste deel van het openingsconcert van het festival November Music, zoals dat op 16 november in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch klonk. Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En u hoort opname die we maakten in 's-Hertogenbosch op 16 november jongstleden. Na de pauze van het concert was het tijd voor de International Improvisation Pool. Elk jaar is er tijdens November Music ook plaats voor de geïmproviseerde muziek. Dit jaar werd een ensemble geformeerd rond de Amerikaanse pianist Yuri Kane. Samen met violist Oene van Geel, accordeonist Philippe Turlot, contrabassist C. Stefan Lievenstroo en drummer Erik Tielemans brachten zij een aantal werken die de dagen voor de uitvoering tijdens de repetities waren ontstaan. We beginnen met Glamorama van Stefan Lievenstroo.

Musette van Philippe Thuriau. U kunt nu luisteren naar Unseen Variation van Oene van Geel en Jeroen van Vliet.

0: spelen. Aan mij de eer om iedereen nog een keer nu voor te stellen. Op drums uit België, Erik Tielemans. Gisteren wist ik zijn naam niet meer. En vanavond wel. En we hebben dus nooit gespeeld van tevoren met elkaar. Dus het was een kennismaking. En tussen ons verliep dat heel stroef.
1: Ja, ik heb ze uit elkaar gehaald.
0: En hij heeft mij toen een cd ontfutseld. En die moet hij nog betalen. Maar nu, de verstandhouding is nu een stuk beter. Dus ik mag betalen. Philippe Curieux. Rechts van mij ook een grote eer om met hem te spelen, Oene van Geel. En op piano, Yuri Kane.
2: Stefan Lieverstroom.

Dit was O Susanna van Stefan Lievenstroo, uitgevoerd door de International Improvisation Pool. Met dit concert was de opening van het festival November Music 2006 een feit. U kunt nu luisteren naar Monochroom van Joost van der Goor. Oorspronkelijk bedoeld voor twee pianisten en twee bijadiers. Maar ja, het regende die dag geweldig, dus zijn alleen de pianisten Frederik Kroene en Reinier van Hout te horen in deze wereldpremière, een opname uit Galerie Mariek Huustegen in Den Bosch. Deze opname en de opnames die u eerder in deze uitzending hoorde zijn gemaakt door Kees van der Wiel. Hij stelde dit programma ook samen. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 28 mei.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar Sternenrest van Willem Boogman, Ontluisterd Land van Esther van Nooy, het duo Harmen Fraanje en Erik Vloeimans en tenslotte de geluidspost van Philip Guts en Doggy Einarsson. Op vrijdag 14 november vond in een grote lege voormalige fabriekshal in Den Bosch West de wereldpremière plaats van Sternenrest van Willem Boogman. In Sternenrest wordt een poging ondernomen wetenschappelijke resultaten van asteroseismologie, kosmologie en sonologie te integreren in muziek en video. In deze concertante uitvoering, zonder video, wordt het publiek omringd door instrumentalisten en 192 luidsprekers. De driedelige cyclus is geschreven voor elektrische gitaar, slagwerk van glas, ensemble, computer en klankprojectie door het Wavefield Synthesis systeem. Het werk bestaat uit drie delen. Seeds of Structure voor elektrische gitaar, glas voor slagwerk en elektronica en liminale voor ensemble en elektronica. Dit is Sternenrest door Olaf Tarenskeen gitaar, Arnold Marinissen slagwerk, het Belgische Spectra Ensemble en de Wavefield Synthesis.

Dat was Sternenrest van Willem Boogman tijdens de première uitvoering in het Bosse Makershuis tijdens November Music 2008. Het werk werd uitgevoerd door Olaf Tarenskeen gitaar, Arnold Marinissen slagwerk, het Belgische Specta ensemble en de Wave Field Synthesis. Op zaterdag 15 en zondag 16 februari presenteerde Esther Vernooy het elektronische werk Ontluisterd Land in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. De muziek is gecomponeerd bij een documentaire die Herman van der Horst in 1946 maakte over de verwoesting van de natuur als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en het herstel ervan. U hoort nu de première van de bijbehorende muziek in twee delen, Atlantiek en Ontluisterd Land.

Dat was de première van Ontluisterd Land, een elektronische compositie van en door Esther van Nooy. In het festival November Music is ook altijd plaats ingeruimd voor vernieuwende jazz. Op donderdag 13 november werd in Muziekcentrum De Toonzaal de Muziekprijs 2008 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant uitgereikt aan pianist Harman Fraanje. Ter gelegenheid van deze uitreiking speelde Fraanje samen met trompetist Erik Vloeimans 4 werken van Herman Fraanje. U hoort Philip, March of the Carpenter Ants, Part 1 en Country. Dit zijn Harman Fraanje piano en Erik Vloeimans trompet.

Dat was Triple Fried Jig van de jonge componist Matthias van Nispe, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Een nieuw Brabants ensemble dat op donderdag 16 november zijn allereerste concert gaf tijdens het festival November Music in de Toonzaal in Den Bosch. Het concert werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Een dag later was er in het productiehuis in de Verkadefabriek een volgende première. Heel andere muziek, van een speciaal voor het festival opgericht ensemble met de naam Lobstar. Zangeres Dorona Alberti, saxofonist Edward Capel en laptopper Tom Verbrugge brachten een programma waarin van tevoren bedachte en gecomponeerde gedeeltes werden afgewisseld met geïmproviseerde secties. Uitgangspunt is om de traditionele rolpatronen en clichés binnen de popmuziek zoveel mogelijk te doorbreken. Je hoort dus geen standaard bandje met een zangeres, maar een driekoppige eenheid, waarbij de rol van begeleider en solist continu wisselen. Luister de komende 50 minuten naar het energieke optreden van Lobstar. De opname werd voor de concertzender gemaakt en gemixt door Jan van der Lest. We beginnen met A Big Mistake.

sunshine into your loving arms, into your loving arms.

into my office, please?

Red wat jij ook niet. Tom, het is niet eerlijk, hè? Maar ik heb geen knopje van Edward. Dat is niet echt helemaal eerlijk, hè? Nee.

Tom Verbrugge. Edward Kapel. En ik ben Dorona Alberti. En wij zijn Lobstar.

Dat was tenslotte Keep on Pushing door Lobstar, een voor het festival November Music bij elkaar gebracht ensemble, bestaande uit Dorona Alberti zang, Edward Capel saxofoons, altklarinet en elektronica en Tom Verbrugge laptop en elektronica. Je luistert naar de tweede aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Deze opname werd op verzoek van de concertzender gemaakt door Jan van der Lest. We hebben nog wat tijd over en het komende kwartier kun je luisteren naar opnames die op zaterdag 18 november in het Noord-Brabants Museum zijn gemaakt van het Man and Machine Orchestra. Een grote verzameling muziekmachines bedacht door Godfried Willem Gaas. Je hoort 2 premières. Electric Emanation van Piotr Grunkorab en Chimère 3 van Fred Momotenko. De opname is gemaakt door Glenn Mogo. Meer November Music Festival opnames kun je horen op 25 juni. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender en dit is het programma Concertzender Live. Vandaag het vijfde programma met live-opname die wij maakten tijdens het festival November Music 2008. Het festival vond van 12 tot en met 16 november plaats in 's-Hertogenbosch. En vanaf maart zenden wij al programma's uit en we zullen dit doen tot oktober. Want wij zeiden, of ik zei u al, wij maakten een groot aantal live-opnamen en wel 18 uur. In deze uitzending een portret van Richard Reinfels. En dit portret wordt vertolkt door het IVE Ensemble. En daarnaast een groot deel van het concert van Phil Niplock met Thomas Ankersmit. Maar we beginnen met het IVE Ensemble. Zaterdag 15 november waren zij te gast bij November Music. Zij zaten in muziekcentrum De Toonzaal en zij voerden werken uit van Richard Reinfels. Reinfels was de speciale gast tijdens het festival. Richard Reinfels is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande componisten van Nederland. Zo kreeg hij onlangs nog de allereerste Buma Toonzetterprijs uitgereikt voor zijn New York Concerto. Vanaf het begin van zijn carrière heeft Reinfels talloze kamermuziekwerken geschreven voor het IVE Ensemble, waarvan tijdens dit concert een speciale dwarsdoorsnede wordt uitgevoerd. En hieronder de eerste integrale uitvoering van de drie kleurrijke versies van Stanza uit 1994. Achtereenvolgens hoort u het IVE Ensemble in Stalker, Rifelso sul Tasto en de drie versies van Stanza. Maar we beginnen met Le rideau se baisse lentement durant toute la musique suivante. Luistert u naar het IVE Ensemble en muziek van Richard Reinfels.

Dit was een groot deel van het concert dat Phil Niplock in het kader van het festival November Music gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008, waaronder de kameropera Black Feather Rising van Param Vir. Concert zender live.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 live-opnames uit van dit festival. In deze zesde uitzending de integrale weergave van de kameropera Black Feather Rising van de in India geboren en nu in Engeland wonende componist Param Veer. Het libretto is van de Engelse schrijver David Rudkin. Black Feather Rising is gebaseerd op Healers on the Mountain, een mondeling overgeleverde mythe uit Healers on the Mountain en Other Myths of Native American Medicine, opgetekend door Teresa Pigoyan. Zij groeide op in het reservaat van de San Juan Pueblo-Indianen in New Mexico en begon als kind al met het verzamelen van mondeling overgehevelde verhalen. Tijdens een feest zien een jonge man, Raven Collar, en een vrouw, West Wind Rising, elkaar voor het eerst. Ze glimlachen naar elkaar en ze weten, ze zijn reddeloos verliefd. Maar de afstand tussen hen is groot. De vrouw is getrouwd en heeft een kind. En de man is door zijn stiefmoeder beroofd van zijn geheugen en van zijn magische krachten. Maar in zijn onderbewustzijn blijft Raven Collar zijn liefde voor West Wind Rising bezingen. En zij hoort in haar dromen zijn lied. Ze besluit om huis en haard, man en kind te verlaten om haar geliefde te gaan zoeken. Een moeilijke en zware reis voert haar naar de geheimzinnige Black Feather Mountain, waar vandaan zijn lied lijkt te komen. Wanneer West Wind Rising langs een steile wand naar beneden probeert te klimmen, wordt ze aangevallen door een raaf. Ze verliest haar evenwicht en stort naar beneden. Raven Collar vindt haar zwaargewonde, bijna levenloze lichaam. Vroeger had hij haar met magische krachten kunnen genezen, maar nu herkent hij haar niet eens. Hij herinnert zich zelfs zijn eigen naam niet. Nu de geliefden elkaar terugvinden, blijkt de reis alleen nog maar net te zijn begonnen. Luistert u naar Charlotte Riedijk en bariton Alistair Sheldon Smith en een instrumentaal ensemble bestaande uit Marieke Fransen piccolo en altfluit, Lars Wouters van de Oude Weijer klarinetten, Godelieve Schrama harp, Wim Vos slagwerk, Marijke van Koten altviool en Doris Hochscheid cello. En de opname werd gemaakt op 15 november 2008 door Kees van de Wiel in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Dit is Black Feather Rising van Param Veer.

Poor, foolish woman. The earth has said no to me.

U hoorde de afgelopen anderhalf uur de kameropera Black Feather Rising van de Engelse componist Param Vir. Opgenomen in de grote zaal van de Verkaderfabriek in 's-Hertogenbosch. En dit concert was onderdeel van het festival November Music 2008. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival een bijzondere dansvoorstelling plaats in de Openbare Bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgs dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastiaan Swartz en Wilco Botermans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij de dans. De vier dansers bewegen onophoudelijk. Het publiek bepaalt zelf hoe ze de dansvoorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Sebastiaan Swartz.

Dit was Je bent al bijna dood van Sebastian Schwartz. Een van de drie componisten die een rol speelde tijdens de dansvoorstelling. Je bent al bijna dood van dansgezelschap Vloeistof in de Openbare Bibliotheek in 's-Hertogenbosch. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008. Waaronder nieuwe composities in de Composers Club. Improvisatie door Theo Louvendi, Jeroen van Vliet en Onno Govaert. En een elektronisch werk van Wouter.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vierde van een reeks programma's die gewijd zijn aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op en het grootste gedeelte daarvan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 18 november vond in de Verkadefabriek in Den Bosch de wereldpremière plaats van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse elektronica-pionier Gordon Mumma. De belangstelling was zo groot dat er twee uitverkochte concerten na elkaar plaatsvonden. Omdat het om een werk gaat dat de nodige vrijheid laat voor de uitvoerenden, laten we vandaag beide concerten horen. Plus een integrale opname van de generale repetitie op diezelfde dag. We wisselen deze drie versies af met opnames van drie strijkkwartetten door het fameuze Duitse Mingwet Quartet. Opnames die een dag eerder werden gemaakt in de toonzaal in Den Bosch. Maar we beginnen met de repetitieopname van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma met Tomoko Mokoyama aan de piano en Gordon Mumma die een iPod bedient met elektronische samples. De iPod met een piepklein speakertje ligt in de vleugel.

Dit was Incense, de première van een strijkkwartet van de Belgische componiste Kaat de Wind, uitgevoerd door het Minget Quartet. Een live-opname door de concertzender gemaakt tijdens het Festival November Music 2006. Voor de derde en laatste keer gaan we in dit programma luisteren naar een uitvoering van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse componist Gordon Mumma. U hoort nu de opname van het extra concert dat vanwege de grote belangstelling werd ingelast. U hoorde.

U hoorde de derde uitvoering van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma, door Tomoko Mokoyama op piano en Gordon Mumma op iPod. We besluiten deze aflevering van Concertzender Live met wederom een opname van het Duitse Minguet Quartet. Tot slot van het lunchconcert op 17 november in de Toonzaal speelden zij het derde strijkkwartet Jagdquartet van de Duitse componist Jürg Wiedmann.

U heeft geluisterd naar de 4e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live-opnames die de Concertzender maakte tijdens de 14e editie van het Festival November Music, aflevering 2006.

U luistert naar de concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van het festival uit. In deze zevende uitzending de Composers Club. Improvisatie door het trio Theo Louwendi, Jeroen van Vliet en Onno Govaerts en elektronische muziek van Wouter Snoei. We beginnen met de opname van de jaarlijkse Composers Club, waarin nieuwe werken van jonge componisten worden gespeeld en toegelicht. Dit jaar werd de Composers Club twee dagen na het festival herhaald in De Link, het Tilburgse podium voor nieuwe muziek. Het concert begon met Houts en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica die werd versterkt door een door de componisten gebouwd houten klankbord. Met erop een aantal losse snaren. U hoort violiste Suzanne Zapf.

Dat was Hout en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica. Die werd versterkt door een door de componisten zelf gebouwd houten klankbord met daarop een aantal losse snaren. U hoorde de violiste Suzanne Zapf. De jonge Duitse componist Dieter Dolitzel componeerde voor de composersclub Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker is Ruben Koman.

Dat was van de Duitse componist Dieter Dolitzel voor de Composersclub gecomponeerde Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker die u hoorde, dat was Ruben Koman. Perspectives van de Belgische componist Nico Sal is een compositie voor viool en real-time elektronica, waarbij de boog van de viool is uitgerust met een bewegingssensor die de snelheid van de boog vertaalt naar elektronische manipulatie van de geproduceerde toon. Marieke Berendsen bespeelt de viool.

Dat was Perspectives van de Belgische componist Nico Sal. En Marieke Berendsen bespeelde de viool. Inventio non stoppio van Bruno Nelissen is opgebouwd uit contrapuntische variaties op een noot voor viool en live elektronica die middels allerlei voetpedalen door de violisten wordt aangestuurd. U hoort wederom Marieke Berendsen.

Dat was Inventio non stoppio van Bruno Nelissen. En dat werd uitgevoerd door Marieke Berendsen. Een slagwerker die is vaak duidelijk herkenbaar aan zijn onafscheidelijke aluminium koffertje waarin allerlei stokken en dergelijke worden getransporteerd. In A Case History van Roderick de Man wordt het koffertje zelf gebruikt als instrument. En het wordt uitgevoerd door Ruben Koman.

Dat was A Case History van Roderick de Man, uitgevoerd door Ruben Koman. Tot slot van deze Composers Club van het Festival November Music 2008 hoort u Seitenspiegel Farblaut Sommer 2008 voor viool en tape van Thomas Gerwin, waarin naar believen wordt geïmproviseerd met behulp van aanwijzingen in de vorm van grafische notaties, structuren en kleuren. U hoort nogmaals Suzanne Zapf op viool.

Dat was Seitenspiegel Farblaut Sommer 2008 voor viool en tape van Thomas Gerwin. Uitgevoerd door Suzanne Zapf op viool. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een vijftal improvisaties van het trio Theo Louvendi, sopraansaxofoon, Jeroen van Vliet, piano en Onno Govaert, drums. Dit concert is opgenomen op zondagmiddag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch.

0: Tot slot van deze zevende uitzending met live-opnames van het festival November Music 2008. Een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella-werk. De schilderijen hangen aan weerszijden van de zaal met daarachter verborgen luidsprekers. Deze installatie van Wouter Snoei en Ludo Winkelman was tijdens de kunstroute op zaterdag en zondag 15 en 16 november te horen en te zien in het Stedelijk Museum van 's-Hertogenbosch.
1: You killed by the siren, are employed, given the crying, we return to the spring.
2: Zij die door het vuur gedood werden, smeken en huilend keren we terug naar de bron.
1: Zij die door het vuur gedood werden, smeken en huilend keren we terug naar de bron.
3: Zij die door het vuur gedood werden, smeken en huilend keren we terug naar de bron.

Kiss. Free.

Dat was een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk van Wouter Snoei en Ludo Winkelman. Opname die de concertzender maakte op het festival November Music 2008, waarvan u de volgende maand meer kunt horen. En daaronder dan muziek door Guy Livingston, elektronische muziek van Anne Parlevliet en Olivier Nijs en een deel van de performance van Eileen Campbell. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vijfde van een reeks programma's gewijd aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dat festival in totaal 14 concerten op. En het grootste gedeelte hiervan is al uitgezonden of gaan we de komende maanden uitzenden. Op elke vierde maandag van de maand. Op zondag 19 november vond er in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch een dubbel concert plaats. November Music brengt een hommage aan de Hongaarse componist György Ligeti. Aan de hand van zijn inmiddels als klassiek te beschouwen etudes voor piano. De Belgische pianovirtuoos Jan Michiels, gamelan ensemble Gending en November Music stelden een eigenzinnig en ruimhartig programma samen, precies zoals Ligeti in het leven stond. Een hommage in twee middagsessies in de mooie akoestiek van de Toonzaal. Op de veel bejubelde cd Ligeti Gamelan combineert Jan Michiels de etudes van Ligeti al met authentieke Indonesische gamelanmuziek. In dit concert klinken naast de piano louter hedendaagse gamelanklanken. Het eerste blok begint met Antara Benua Dan Benua van Roderick de Man, door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dan pianowerken van Ligeti, Messiaen en Debussy. Ten slotte weer een eigentijds gamelanwerk, namelijk Nina Bobok Bagi Pentagin van Jonas Biskert.

巨大。

U hoorde Selana van Klaus Kuiper, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dit was het dubbelconcert dat in het kader van het festival November Music op 19 november 2006 klonk in de toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opname werd gemaakt door Martijn Ekels en Kees van de Wiel. Op zondagmiddag vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een heel ander evenement plaats. De jonge Nederlandse componist Paul Ohme baseert zich in het muziektheaterwerk met de lange titel These Fragments I Have Shored Against My Ruins op tekstgedeeltes uit twee toneelstukken van de Britse toneelschrijfster Sarah Kane. Het werk bestaat uit 48 korte tekstmuziekfragmenten, waarbij het werk moet worden opgevat als een open ruimtelijke ervaring. De muziek wordt uitgevoerd door het Vocaal Laboratorium. Wiek Heijmans gitaar, Jos Zwanenburg fluit en Paul Ohme elektronica. Luister de komende drie kwartier naar These Fragments I Have Shored Against My Ruins.

0: Dat was These Fragments I Have Shored Against My Ruins van Paul Omen. Op 19 november 2006 in de Verkadefabriek opgenomen voor de Concertzender door Wim Havermans. Dit was de 5e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de Concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 24 september. Concertzender Live wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.
1: Gesteld door Joet Elig.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En vandaag het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van het festival uit. En in deze achtste uitzending Ensemble Tsigurat onder leiding van Theo Louwendi, Air Sensible van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos, Vloeistof door Wilco Botemans en Piano Facing 2 van Christopher Segers. We beginnen met het concert dat het ensemble Tsigurat van Theo Louwendi op zondagmiddag 16 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. U hoort achtereenvolgens Glory to Ishtar van Theo Louwendi, Tsiganon van Wilbert Bulsink, Takira van Theo Louwendi, Canon voor Tsigurat van wederom Wilbert Bulsink en tenslotte Cornemuse en Deng Deng van Theo Louwendi. Maar we beginnen met twee vreemde teksten van Guus Jansen.

Dat was de compositiebijdrage van Wilco Botermans, onderdeel van de dansvoorstelling Je bent al bijna dood. Op 16 november, dat was op een zondag, klonk in de Orangerie, een voormalige kerk, de tweede versie van het werk Piano Facing 2 van Christopher Segers. 35 pianisten op 35 piano's zorgden ervoor dat een klankvisioen werkelijkheid werd. Luistert u naar Piano Facings 2 van Christopher Segers.

0: Dat was Piano Facing 2 van Christopher Zegers. Volgende week meer muziek van het festival November Music 2008 in de laatste Concertzender live-uitzending van dit jaar. U hoort
1: concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het negende en laatste programma uit live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Vorig jaar van 12 tot en met 16 november in Den Bosch. We zonden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze laatste, negende uitzending 40 pianopremières door Guy Livingston. Vloeistof door Anna Parlevliet en fragmenten uit performances en elektronische muziek van Eileen Campbell, Olivier Nijs en Francisco Lopez. We beginnen met het concert dat de Amerikaanse pianist Guy Livingston gaf met 40 wereldpremières uit zijn project One Minute More. Een die dag gepresenteerde dvd waarop 60 pianowerken van ongeveer 1 minuut, geïllustreerd met 60 video's van 5 jonge Nederlandse filmers.

Overture. Act One of Forest Glen. Act Two, The Castle.

Enron. Monsanto. Bechtel. Halliburton. Kellogg. Brown. And

Dat was One Minute More van en door de Amerikaanse pianist Guy Livingston. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival, November Music, een bijzondere dansvoorstelling plaats in de Openbare Bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schatz en Wilco Botermans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij de dans. De vier dansers bewegen onophoudelijk door. Het publiek bepaalt zelf hoe ze de voorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Anne Parlevliet.

dress.

Je bent bijna dood, van Anne Parlevliet. Op 16 november vond in kunstlocatie Artis de slotpresentatie plaats van de installatie Unthemes Oratorio for Many Voices and Optional Soloists, die de Schotse kunstenares Eileen Campbell voor November Music maakte. U hoort nu een deel uit deze performance.

Applaus voor annotaties bij de Ilias boek 6. Een compositie uit 2009 van Nikos Joachim. U hoorde FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alle live opnamen in deze aflevering zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Tijdens deze editie van het festival November Music was Martijn Padding de centrale componist. Dus ook van hem stond er een stuk op het programma. Namelijk Belle Doux Amie uit 2004 voor sopraan en clavecimbal. Padding toonzette gedichten van een vrouwelijke troubadour die te paard Frankrijk doorkruiste, daarbij een spoor van ontzette mannen achterlatend. U hoort de sopraan Kim de Fuik en clavecinist Arend Grosveld.

applaus voor Kim de Vuyck, sopraan, en Arend Rosveld, klavercimbal. U hoorde hen in Belle Douze Amie, een compositie van Martijn Padding. In 2008 had de Nederlandse componist Willem Boogman veel succes met zijn November Music-productie Sterrenrest. In dit concert was een voorproeven te horen van De Dag Dagelijks, een reeks van 24 korte stukken, één voor elk van de 24 uren van de dag. U hoort de première van uur 19, 20, 21 en 22. Dit is FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

U hoorde 4 uren uit het stuk De Dag Dagelijks uit 2009 van Willem Boogman. FC Jongbloed stond onder leiding van Arnold Marinissen. Tot slot van dit concert klonk een première van de van het Haagse Conservatorium afkomstige jonge Eindhovense componist Janko Verduin. Ook dit stuk gaat over de tijd. De titel is On Time Dilation and Synchronicity. Luistert u voor de laatste keer in dit programma naar FC Jongbloed, bestaande uit Titia Bouwman, viool, Kelly Kikke, fluit, Yvonne Arts, bariton, saxofoon en Arend Grosveld, klavercimbal. De dirigent is Arnold Marinissen.

Dat was tot slot van het concert van FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. On Time Dilation and Synchronicity uit 2009, gecomponeerd door Janko Verduin. En voor we verder gaan met het concert van Ensemble Arnhem Zantzig, kunt u de komende 10 minuten luisteren naar een live impressie van de installatie Extended Play van de uit Engeland afkomstige Janek Schaefer. De installatie bestaat uit 9 speciaal vervaardigde platenspelers die opgesteld staan in een ruimte van Galerie Maaike Huustegen. De spelers spelen een compositie van Schaefer af, waarbij elke solopartij van cello, viool en piano afzonderlijk is opgenomen en op vinyl is geperst. De platen worden op verschillende snelheden afgedraaid. En verder zijn de platenspelers voorzien van bewegingssensoren die de platenspelers even stilzetten als het publiek langsloopt. Dit is Extended Play van Janek Schaefer.

Dat was een impressie van de installatie Extended Play van Jannik Schiffer. Het was een live opname die voor de concertzender gemaakt is door Kees van de Wiel op 12 november 2009 in Galerie Maaike Hustegen in Den Bosch. Op woensdagavond 11 november vond, ook weer in Muziekcentrum De Toonzaal, het tweede concert plaats van November Music 2009. Ook nu weer een jong ensemble, afkomstig van de Hochschule für Musik und Theater uit Hamburg. Dit ensemble stond onder leiding van de Nederlandse dirigent René Gulekers. Als eerste hoort u De Sitter uit 2007 van de jonge compositiestudent uit Hamburg, Peter Heuplein. Het werk gaat over de vermaarde Nederlandse natuurkundige Willem De Sitter. Luistert u naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulekers.

hoorde De Sitter, een stuk van Peter Häuplein, uitgevoerd door het ensemble Arnon 20 onder leiding van René Gulikars. Alfred Schnittke is een van de bekendste Russische componisten. Hij is vooral bekend vanwege zijn polystylistische composities en die worden gekenmerkt door het al dan niet op parodistische manier combineren van verschillende stijlen uit muzikale tijdvakken. Dialoog uit 1967 is een van de eerste stukken waarin Schnittke meerdere stijlen tegenover elkaar zet. Luistert u nu naar Ensemble Arnon 20 onder leiding van René Gulikars met Dialoog van Alfred Schnittke.